0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Een goede morgen. De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.

0: headlines.
1: Een goeiemorgen. De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrichten jouw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
2: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Piet Hou.
3: Tickets. Highlightfestival.com.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Goedemorgen. De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Attree.
1: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
0: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Er is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, tot bijna 96 miljoen euro. Voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
2: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
0: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
3: Dit

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
9: Maar nee, ik wil parket.
8: Tegels.
9: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
8: Goed idee.
9: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
8: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
9: Check isolatievloer.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
14: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
15: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
16: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
17: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
18: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
19: Famie Flora.
18: In Moeskroen en de pannen.
17: Minder varen dan dat je peest en alle dagen
20: open. Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
22: Our Dreams!
23: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
24: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
25: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
24: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
26: Amai, jij ziet er goed uit.
27: Amai, jong toch. Ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels. Met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten. En die niet benauwd zijn van doorte.
26: Varrobice Panels?
27: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goeie tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verske lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor je.
28: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
29: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
25: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10.

0: Friends.
1: Goedemorgen. De regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Volgens het akkoord wordt de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten minder. Maar overuren kunnen dan niet meer, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
2: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
1: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Allee, serieus. Moduvan, wie er maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
8: Pommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
8: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
11: Famie Flora.
8: Imoes Kroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
12: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
13: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeur. Online.be.
14: Voor jouw droominterieur. Glasdeuronline.be.
15: Yo hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekske, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobice Panels, want dat zijn al kerels, hè? Varobicepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al der hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobicepanels.be.
16: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.

0: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
1: Kom jij anders manneke bij mij?
2: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
0: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud-Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
2: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
1: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Meestal grijs, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 22 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: And do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
11: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
12: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
13: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs geen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
14: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
15: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
16: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
17: Kansen krijgen op je werk.
18: Check.
17: Interesse in machines.
18: Check.
17: Goede werksfeer.
18: Yes.
17: De witte van de cafeën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op de witte VD.
19: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
20: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
21: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
22: Famie Flora.
21: In Moeskroen en de pannen.
20: Minder varen dan dat je peest en al het aanhopen.
23: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
24: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
25: Top 2.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
2: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen. En de taken niet alleen bij de moeders te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
1: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
3: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
1: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Rechtenhouder DAZN zou die uitzenden, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud'Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze Tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke Tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
1: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
0: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
1: Maar waarom heb de Tom Rottiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrottiers.be.
0: Amai, ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
1: Yep, Tom Rottiers, de vakman voor uw vloer.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw community in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famiflora.
9: In Moeskroen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobuys Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobuys Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobuys Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobuyspanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven hun hoofd. Varrobuyspanels.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
13: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun Wien?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
16: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
17: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
2: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn, ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
1: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
3: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorg zit er even door om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
1: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
4: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeistijle kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslissen worden op die Col du Haag. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
1: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, stal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het

0: grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de Pannen.
1: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen open.
2: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
3: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
2: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
4: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
5: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
6: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
5: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
2: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
1: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
3: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus ik zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
1: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
7: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
8: Pommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
12: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
13: Famie Flora.
12: In Moeskroen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
15: Ja,

0: maat.
1: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
2: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Even Serieus. Rijn.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
2: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
1: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
3: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
1: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op

0: Ronsen.
1: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
2: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
3: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
4: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
5: Famie Flora.
4: In Moeskroen en de Pannen.
3: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
6: Our Dreams.
7: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
8: Yo, hastjes, MC Drummer hier. Ort.

0: dragen dan een plastron. En geen hoogte vrees hem. En zie je van Nieper op Poperingen, dan is het niet ver, hè. Kom maar af naar Varrobyce Panels. We hebben werk voor je. Varrobycepanels.be voor meer info.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: Een goede middag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
1: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
0: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Merem Almaci van Groen.
2: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
0: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
4: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Yeah. Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
12: Bommetje, de rustige duik.
13: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
12: Meer info. dm-zwembaden.be.
14: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
15: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
16: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
17: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
18: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
19: Famie Flora.
18: Je moest groen en de pannen.
17: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
20: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
22: Our Dreams!
23: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
24: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
25: Voor jouw droominterieur. Glasdeuronline.be.
26: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
27: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
28: Tickets. Highlightfestival.com.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
2: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
1: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. We moeten ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
3: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit. Vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
1: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigen

0: de key, hè. Everything is on keytoparty.be. Key2party.be.
1: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
2: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
10: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
11: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famy Flora.
11: In Moeskroen en de Pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
18: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
17: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
19: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
20: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
21: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
22: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
23: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
22: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
23: Sun wie?
22: Sun Systems.
24: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
23: Ja, chique ding is dat, hè.
22: Sun Systems. Ja, hallo maat.
25: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
26: 4 en 5 september, Ypres, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
27: Tickets, highlightfestival.com.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
2: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
1: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. We moeten ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaty van Groen.
3: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook kijkt. Hè. Je ziet dat N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
1: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Magri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Dit is Top 2.

0: Twilight Festival. The Rise of the Dragon.
1: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus. Reg.

0: Nieuws.
1: Een goeie avond. De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
2: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. En het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
1: Pogačar blijft ook autoriteitsleider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
3: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimumdienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
1: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
4: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dat toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
1: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op militaire legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het wel afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
2: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgang een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. Daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeesten, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
1: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.

0: Nieuws. Goedenavond. In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook vier soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd. Maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
1: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
0: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarna uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minimaal tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.